0: Babes, a bouzouki player in the Major Dundee band, Red River Rosie. Nou op die speellys het ek vir jou Richard van die Westhuizen en Lochner de Kok, Tussen Treine, Beautiful South, Everybody's Talking en Queen's Bohemian Rhapsody. Weer terug op eie bodem met Rina Igu en Manelis Kosjo, 10,000 Trane.
1: Die Bosveld Studio, R1,000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1,000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1,000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

The Beach Boys met Fun, Fun, Fun. Nou bespeel is ek vir jou Von Gardner, wanneer het jy van my vergeet? Sheila Walls en Cliff Richard uit die 80s met Drifting. En Luke Bryan, Waves.

vroegoggendklanke van Captain and Tennille met Love Will Keep Us Together. Voor het Right Said Fred met Deeply Dippy, en ek Cindy Klaasen, so jy is een wonder. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, Afrikaanse klanke nou van Pieter Smith met Man op die Maan.

Op en wakker plaaslike klanke van Jay en Liani May met Bonnie en Clyde. Voor dit, a country snit van John Parry met Nobody Leaves a Girl Like That en ook Lea met Vol Maan. Jy spandeer jou maandagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar is nog kans tot 6:00 vanoggend of my jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Yulin met Lewe.

0: The Traveling Wilburys met Where Were You Last Night.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ek het die volgende van Frikkie af ontvang in verband met die verkeer.
2: Morelie, hoop het gaan baie goed daar by jou en die luisteraars daar buiten. Die R21 Suid, by die Benoni aftraai is daar stilstaande vrachtmotor op die linkerbaan. So hy gaan bykie daar die verkeer belemmer daar, so op die R21 Suid, by die Benoni aftraai. Klik het dan verder, bye-bye.
0: Sê baie dankie aan Frikkie vir die inligting, as ook die volgende van Isabel.
3: Goeiemorgen Bosveld verkeer, ek wil net rapporteer van verkeersligte by te werking, dit is op die kruising van Solomon Mislango en die Delmaspad, so dit is nogal een redelike groot kruising, die verkeersligte is by te werking, sowel as Solomon Mislango en Rubensteinweg is dit ook by te werking, so mense moet by extra huisheid by sy.
0: Ek sê ook baie dankie aan Isabel vir die inligting. Dan ook een paar nieuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by Mynrief weg. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by New Road. In Sandton, Mike 1 Suid, een botsing by Greyston Rylaan. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord na Olifantsfontein weg. Pretoria, die N1 Noord, padwerke tans op pad na die N4 Bakwena Hoofweg. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe, Wisselaar. In Bryanston, Ballyclare Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Coleraine. En sover kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Plaaslike talent hier by Bosveld. Dis hier op Rhyme Circle met Hello Nadine se 1000 keer. Nuk Ampie met Namib Woestyn.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sandton, Mike 1 Noord. Verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Stilsinne voertuig op die N3 Noord voor die Bekloe wisselaar. In Centurion, die N14 Oos, een botsing voor die Brakfontein wisselaar. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Allendale weg. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Gordon weg. Bedford View, die N12 Wes, een botsing na by die R24 Hoofweg Virk. Braamfontein, Maaikie in Noord, stadig verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by die proefplaas wisselaar. In Sandton, Maaikie in Suid, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. In Highlands Noord, Effelstraat, een botsing by Louis Botha Laan. Sandton, Greyston Rylaan in een westelike richting, verkeer is stadig op pad na Weber weg. En dan in Volwys, Witkoppen weg, verkeerslige tans by die werking by Leslie Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveldstere verkeersmonitor. Enig iets anderse kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my, Lieper Roseski, aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Hierdie dippenaar is volgaan in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Christopher Snow met Bicky Luck, Donna Lewis, Love You Always Forever, Tiffany met Adrenaline en die laaste een vir die uur, Johnny Hates Jazz met Shattered Dreams. Tot morgen toe.

Dis mooi stem van Bonnie Tyler before we get any close up your maandagoggend. Sam Bosveld, hart van goud en Fred Jackie Lou. Ek weet jy weet the Tremolos, even the good times. Of liever even the bad times. Ah, goed, nee. Maar het moet altijd maar goed gaan. Ek het Babs en Clem ons nader te neem aan die jongste verkeersbrein geskakel. Hier is Love Generation.

net so. Dit is clap your hands, stamp your feet, Maria. Op haar best. Ons laatste een vir hierdie uur by Bosal Stereo. Stony Orlando en die Macy's Dawn. Not three times. 10 uur is die jongste nuus hoofdrekker en ook weer verkeer.

0: Kijk eens, kort het ek hierdie een stuk ingespeel hoor. Dit is Ben Heina, saam met Kelly Clarkson. Vir jou by Bosheld NL 7.5, Second Hand Heart.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Von Willigstraat 29 of skakel 01-400-1-0339.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Dis haar serenade van jou hart, super een die van Tolbos, geniet het steeds. Heer het gehoor by Boshaal 107.5 en Frankie Miller wat ons teruggeneem het na die 70 jare met Darlin. Kus maak het Rani 60, Sunny and Cher, I got you babes. Nou verkeer, welkom die jy pas ingeskakel het.

0: Sunny and Chirpla Vesta. Ek wonder of ek nou daai knoppie moet druk vir daardie R1000 ontploffing kompetisie. Of moet ek eers verkeer doen?
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing. Losting as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofdkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sê die N1 richting Suid-Pretoria Mine is daar stilstaande voertuig, dus wie uitkijks met Allendale, N12 Westpad werke by Klipperivier. Hoed mee die N1 wordstadig verkeer by Clue, Parktown M1 site, de botsing met plaats vind dit met St. Andrews weg. Die N1 wordstilstaande voertuig by Byers Nodee, onbeplande padwerke by Proefplaas en die N1 Danio Verdeer, wat die N3 by Clue is al stadig verkeer by die Wisselaar, N12 West, oponthoud by die Clue Wisselaar. En dan die laatste een is met Rand Pretoria Mine padwerke, wat is het met Bridal Veil. Was het weer verkeer, Nina? Hier is 5-4 bij Bosal Syrië. Dat is kies. Welkom die je pas ingeschakeld hebt, hè? Wat was je ochtend geweest? Heel gemist, nee?

0: Gary Pretoria se eendag is eendag en Bosveld 107.5 FM. Die tyd nou presies 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Britse Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

Dis lanke van Franja Du Plessis, stad van verlange, mooi snit van haar. En Smokey se baby, it's up to you. Dis amper tyd vir die jongste verkeer, maar eers Ray Stevens.

Bryan Adams en Mel C, baby, when you're gone. Elvis is seen, Renelda is ons verby. En Modern Talking, soos beloof, you are not alone. Jy is nooit alleen. Solank as wat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo en met hulle heerlijke drie in rij wat pas afgesluit het. Maar daar is nog plek vir eens net voor die jongste nuusbulletin. Dis Don Stetson.

0: John Fogerty met Hot Rod Hot by Boswell Serio en Amurai Desember liefde Midge Ury If I Was. Net hierna die 2 uur nuusbulletin wat volg.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar van

Wouter van de Venter met My Book en Kenny Rogers so met Kim Carnes hierdie snit gewees, Don't Fall in Love with a Dreamer. Ek het nog so mooi snit, net so voor die jongste verkeer, dis Fleetwood Mac, wat nooit teleurstel nie, When the Sun Goes Down.

0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en hierdie die Campbell saam met Cordelia, my persoon. Dis ook nou 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo met klanke van Nicole en iets van The Lightning Seeds op pad.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22

Dis die piesangskille met Josie. The Lightning Seeds, Sugar-Coated Iceberg, 98 jaar en Nicole, so Give Me More Time, 80 syd. Een lekker stukje goeie goud vir jou, 60 jaar van Dion, The Wanderer.

Anne-Marie Kaufman met Venus in Love by Bosveld Stereo. Al hierdie groot gunstelinge vir jou net hier by die Hart van Goud. Die tyd 25 minute voor 4, kwart voor 4 die jongste verkeer en dan groet uit vir my. Maar eers, hier is Steens Jordaan.

0: Lang laatste geleentheid te kry om hierin een bykie te speel. Dit is Talbos, A Night in Cahoots. Dankie. Net ek hoor van Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Is dit nie so nie? Kom eens kyk naar die paaie, is veiliger. Die XXL Savings Championship is hier met checkers, kan allemaal spaar. Krijg 25 miljoen randse dagelijkse besparings op aanbiedinge soos Doritos, Mealy Skyfies, 145 gram, enige 2 vir 42 rand, jy spaar 12 rand. Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas, 750 gram vir 99,99 elk, jy spaar 30 rand. En Optimo Wasmiddel Capsules, 30 per pak, koop 2 en krijg 1/3 gratis, jy spaar 150 rand. Geldig tot 14 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2218 is die nommer, hou dit veilig en hou my op hoogte. Kom eens kyk wat gebeur tans op die paaie. Die N12 en die R24 is daar een stolstaande voertuig aangemeld, wes voor die Gelulies, wat vertragings veroorzaak. Johannesburg, die M1 maakje in sy drukverkeer richting Crown Wisselaar. N1 November 1 Noordse oprit tot Ellendale weg, is daar een stolstaande voertuig met vertragings in die omgeving. Eldorado Park, die N12 West, drukverkeer in die richting van Klipspruit Valley Road. Alexandra, N3 Suid, drukverkeer richting Londenweg. Bekloe, die N3 Noord, drukverkeer in die richting van Bekloe Wisselaar. Midrand, N1 Noord, staarvloeiende verkeer in die richting van Ellendaleweg, weens een vrachtmotorbotsing by die afrit, so wees maar asseblief by uitkyk, is in Midrand. Die N1 Daniëberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Rigelaan. Bedfordview, die N3 Noord, drukverkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gloelies Wisselaar. Moet met M1 Noord drukverkeer richting Bekloe Wisselaar. Lorium die R55 verkeerslichte buite werking by P van Reineveldweg. Pretoria stormvoorweg verkeerslichte buite werking by die N1 Hoofweg. En Eskapatlele laan in Pretoria in die noordelike richting drukverkeer in die richting van Mootstraat. Lyk my, dis die story van nou. Hou dit baie veilig daar buite. Nou beteken ons eerste uur is daarmee in, ons so te sê daarmee in. So kom ons kyk waarna gaan ons luister, ek en jy. So lekker. Eerste is dit Annelie met Deentjie. Op haar hakke het ons dan vir Erasure met A Little Respect ook. Dis daarom iets wat deesdae so bykie tussen neus en ore verdwyn het. Is dit nie, nie? So bykie Little Respect. En dan is daar 'n groot ene van Mark Cohen, Walking in Memphis.

0: Dis Janke met Whoop. Jy het gehoor van Bruce Hornsby and the Range met The Way It Is. Is dit nou dit sê? Dis maar hoe dit is, as hulle sê, nie? Dit is 4:15 bijvoorbeeld, en dit is hoe dit is. En jy is geskakel by Bosveld Stereo, die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook by Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Bietjie op en wakker weer vir maandag. Amper aand. Dit is Luke Holmes en Bricks and Dunce, one too many. Jy is bezig met bestuur, so onthou dit nie. Kom eens kyk naar die paaie dan. Die N12 West is daar een stilstaande voertuig aangemeld by N12 West by Klipgevier Laan. Die N3 Suid het een stilstaande voertuig by N3 Suid voor de Gloelies Wisselaar. N1 Daniëlberg in een suidelike richting, een stilstaande voertuig by die oprit tot die N1 Suidse oprit tot Egtebrieweg. N1 Suid, stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg is aangemeld. Die N3 in een suidelike richting, stadig vierde verkeer by Van Burenweg. R21 Suid, se oprit tot die N12 oos Rietfontein Wisselaar, drukverkeer is aangemeld, so wees maar geduldig. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor die oprit vanaf Albertina Sisulu. Boysens, M1 Maaikien, in een suidelike richting, drukverkeer richting Boysens. Fourways, Witkop en Weg, verkeerslichte by te werken by Monte Cassino Boulevard. Hennie die Uweers Deelaan, verkeerslichte by te werken by Christian de Wetweg. Midrand, Olifantsfonteinweg, oos vertragings in die richting van Ou-Johannesburgweg. Dan Pretoria, Eskamp en Lely Laan, verkeerslichte by te werken by Womhagenstraat. En het lyk het my sy story vir nou. Hou dit baie veilig, sy nog die paai beweeg om op hoogte 064-115-2281. Op pad naar die hoofdrake, daar is weer toe wanneer jy kan uitsien. Louise Kave eerste met Empty Fantasy. En dan is daar weer Gerard Stein met Asemal. En dat is hier vir die halfpadmerks nieuws hoofdrake.

sy nog die paai beweeg om op hoogte 064-115-2281. Pad naar die hoofdraken, daar is weer toe van ek kan uitsien, Louise Kalver eerste met Empty Fantasy en dan is daar weer Gerard Stein met Asemal, en so is hier vir die halfpadmerks nie hoofdraken.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

I Believe I Can Fly. Hy kom uit 1998 uit en een forum was Todd Rundgren and I Saw the Light in 1972. Daar kry by ons al die musiek uit al die eras uit en hier is Nianel met mooi, ons het vir Blitz Bridges op haar hakke en ook vir Engelbert Humperdinck.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

onmiskenbare klank daarvan het tracks, nee? In any way that you want me. Ons het ook vir Geraldine gehad, skol sommer het nie rede en die skolpad het nie vere nie. Lang klas eindelijk daai gesegde gehoor. En dan is dit Tommy Rosebeard met Heather Honey. Wat gaan aan daar by jou kant? Waarmee is jy bezig? MUZIEK

0: ek weet nie wanneer laas was jy by Blouberg se strand nie, ek was baie, baie jare laas daar, en dit is Laurika Rau gewees, en dan ook Linda Ronstadt, wat altijd ook een mooie ene van haar, Blue Bayou, Audrey Landersom ook op een stadium opgeneem.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dis Marnie Jackson, so tot ziens is nooit verniet en Callum Scott, at your worst. Hier is Nana Muscuri met Even Now.

0: weet, wanneer alles donker voel, dan herinner ek jou nou vandag, daar is hoop daar buiten. So storm het gekom, uit my pen uit, en ek hoop julle geniet om.
1: So storm is iets met hoop, maar met 'n bietjie sokkie by.
0: Met 'n bietjie sokkie by, is baie emosionele lied, as jy mooi gaan luister aan die woorde, maar met sokkie by, om het lekker te maak vir die mense in die boodskap oor te dra.
1: Of jy vooruit te kry. Luister, jy is nou al na geruime tyd in die muziekwereld. Watse planne het jy vir Evert vir die nabije toekomst? Wat, en dan, wat sien jy vir Evert oor 10 jaar van nou af?
0: So, 10 jaar van nou af, verseker op die verhoog nog steeds. Meer betrokke ook, ek is nou bezig om by skole in te kom, om bykie onderrig te gee oor die muziekbedrijf. Oor hoe om die kuns voor te dra aan mense, aan die gehoor. En sangklasse, instrumentklasse, al die goedkies ook aan te bied. So dis nou weer een ander gedeelte van die besigheid waarmee ek besig is. En ek sien myself nog steeds die harte bekoor van ons luisteraars. Jy weet, elke oomblik een stukkie van my uit te dra aan die mense daar buiten.
1: En net nog muziek en nog muziek.
0: Nog muziek. Ons het nog een lieflike liedjie oor so 2,5 maanden wat uitkom. Stariger ene, baie mooi passievolle en so ek sien uit om dit ook te deel met die luisteraars.
1: As het vroeger laat gaan, is al muziekvideo's van Storm en Boerharde.
0: Huidiglik is daar nog nie muziekvideo's nie. So as jy iemand ken nie op die radio wat al ek luister vandag, laat weet vir my, wie doen muziekvideo's en wie gaan vir Evert Swart een mooi eniekie gemaakt van Boerharde of Storm. Ek sal dit waardeer.
1: Goed, en dan neem ek aan jou muziek is op al die stromingsplatforms
0: beskikbaar. Ja, asjeblief mense, die belangrijkste ding vandag wat ek graag wil deel is, gaan sit het op julle playliste daar by die huis, Spotify, iTunes, Deezer, as 23 platforms digitaal waar ons het gelons het. Gaan luister dit, share dit met julle vriende, ek waardeer dit regtig baie.
1: Dankie vir die inkom, Evert Starten. Nee.
0: Dankie.
1: Goed, binnenkort vir jou Evert, of een van sy splinter nie, in Storm, en jy is in skakel by Boshalt.
2: Jy ek ons.

En so kom jy by 42 to die redding, want ons het so klein even van een probleempie met die ander snit, wat die ere moes afsluit. Maar ja, die manne was ook gestrand te sien gewees in Menlyn, nee? En so het opgetreed al gestrand, die groep UB40 met bekende Red Red Wine, Janet Jackson voor het met Again, en dan John Ireland's I Like, Jennifer Page en die bekende Crush. Ons gaan aan met die muziek, ek en jy, we splinter nie weer, dis so pas 11 uur, ek en jy gaan so even romantisch wees binnenkort, like het vir my, maar ons begin eerst die uur met baie bekende van Brotherhood of Man, Papa Louie.

0: Hier is een van haar mees onlangse bekendstellings en is Kan jy vasdans van Heidi. Dan Steve Hofmeyr in Tabu Klongwane met My Diffie, My Diffie. En net vir die ouwe, The Sweets of Papa Joe. Ja, dat is lekker snit, so recht in en recht. Ek is vir binnenkort een baie, baie mooi snit. Elke keer as ek om op my lijst het, dan sê ek, dis ek een van die mooiste duette, een van hulle, want daar is een paar van hulle, maar hierdie ene val onder andere in een heel ander kaliber. Maar voordat ek vir jou vertel waarmee ons hierdie uur gaan afsluit en ook die dag afrond, as jou maandag te blou was, moet nie bekommerd wees nie, ons sit om binnenkort in die verlede. Maar eers een kort break en dan rond ek in die uur af met een treffer na die ander.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ja, soos ek gesê het, kom ons krijg die maandag as hy blau was vir jou, kom ons sit om in die verlede, en Garth Brooks beweeg ons nader met die aanse oordenking, die evangelie muziek van Unanswered Prayers. Dan ek weer een bykie kandering van Lady A, die stage ook bekend as Lady Antebellum, met One Day You Will. Duran Duran, baie bekende Ordinary World van hulle, en dan het ek vroeger genoem van een verskriklike baie mooi duet. Hierdie bly een van my ginslinge, daar is een paar verskeidenheid, maar hierdie ne, onder andere, soos ek gesê het, in die hele ander kaliber. Supermooine van Erin Neville, en Linda Ronstadt, All My Life. Ek vertrouw het gaan goed, sien ek geskakel het, so pas, baie welkom.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.